Kijk maar mijn duik, dat is ze aan. Dan ga ik dan la poenen van mijn nietje. Maar ja, die déjeuner, die wat? Die in een snackbar, Jérôme, 18 piastres dan avec la livraison. 418-409-32-17. 418-409-32-17. 11h, Zeg maar, hij bent nu die bom deed. Moet nog het wat dan met mijn oentje, om ja, je wou niet hem. Oh, zo in mijn maai gauw. Je hebt bij ons niet te moeten doen, hè? Maar wat je mag betalen, dat nog. Maar wat je dan nog goed met te moeten mag betalen, het was het, het was pommel niet, kost er ook was het, het kost het hem. Rustig, maar je mag die nog, maar die deed was het ook om de een op een patata kwastij hier te zetten. En je voulais pas être à leur place. Dus zo is het ook in de moed. En gewoon, dat was ook de J2 op de moed en we weten naar dit naar Moontje in Benetza. Maar je nog niet bij een nieuws dat schreeuwen ordinateur. Ah, maar hier geen. Ha ha.